0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichokushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Bouwradio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek. En jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij 1 omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is.

0: Bij Paal Radio zit dit in onze gereedschapskist.
1: 1, 2, politie, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte gek, 7, 8, goede nacht.
0: Paal Radio.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichikushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten.

0: beton gegoten.
1: 2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6 alte Gek, 7-8, gute Nacht.
0: Bouwradio, het is de ideale combinatie. Onze muziek en jouw. Bouwradio.

0: Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.
1: 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, Alte Keks. 7, 8, Gut

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluidt opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichibukuro teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vandaag daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichokushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: Oh, hey, check this out.

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio. Een echte

0: namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Bouwradio. De hits.
1: De hits.
0: Waar je op kunt bouwen. Bouwradio. Don't

0: is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij 1 omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichibukai teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer, aangevallen wegens schending van de blokkade. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer. Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek. En jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio.

0: hoor je zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester

0: Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer, aangevallen wegens schending van de blokkade. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer. Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.

0: zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij 1 omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het seizoen voor 30% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de luchtkwaliteit volgens IQ Air nu wereldwijd het slechtst is. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer, aangevallen wegens schending van de blokkade. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. De hits.
1: De hits.
0: Waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de

0: betere plek. De Oekraïnse minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïnse volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

0: Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven, krijgen sterk uiteenlopende bedragen aan inkomenstoeslagen. President Trump gaf ijsagenten woensdag opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het seizoen voor 30% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de luchtkwaliteit volgens IQ Air nu wereldwijd het slechtst is. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Waar je op kunt bouwen.
1: Ja, ik in de bus zit, radio knal en genieten.
0: Bouwradio.

zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen.

0: Experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een vijfde plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven, krijgen sterk uiteenlopende bedragen aan inkomenstoeslagen. President Trump gaf ICE-agenten woensdag opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven, krijgen sterk uiteenlopende bedragen aan inkomenstoeslagen. President Trump gaf ICE-agenten woensdag opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. Bouw Radio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Van

0: op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval, van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De bosbranden vlakbij het Franse Fontainebleau zijn momenteel onder controle na verwoesting van meer dan 20 vierkante kilometer natuur. Er is geen enkel onder Curaçao geregistreerd schip betrokken bij een incident in de straat van Hormuz. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van de Amerikaanse activiteiten in Arizona. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich nu echt op opzet. Twee 18-jarigen zijn aangehouden. Het weer nog tot slot. Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden, terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt. Aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.
1: Want zij kijkt in mijn ogen, gaf die geloof me. Vriend, ik weet het zeker, deze ziet je niet staan.
0: In beton gegoten. Bouwradio. Hier ligt elke hit. Exact waterpas. Bouwradio.

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totaal investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Een van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Bouw Radio.
1: Toen ik nog jong was, zoveel jonger dan vandaag. Ik had nooit iemand nodig of om hulp gevraagd. En al die jaren, ze gaan voorbij. Ik voel vaak onzekerheid.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is...

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De bosbranden vlakbij het Franse Fontainebleau zijn momenteel onder controle na verwoesting van ruim 20 vierkante kilometer natuur. Het gevaar blijft groot door smeulende ondergronden in het bosgebied. Dit natuurverschijnsel zorgt ervoor dat branden wekenlang ondergronds actief kunnen blijven, waardoor de bluswerkzaamheden nog een lange tijd in beslag zullen nemen. Er is geen enkel onder Curaçao geregistreerd schip betrokken bij een incident in de straat van Hormuz. Het ministerie van Verkeer stelt dat Curaçao niet over olietankers beschikt. De recente berichtgeving heeft waarschijnlijk betrekking op een dark fleet, waarbij schepen illegaal vlaggen voeren om internationale sancties en controles te kunnen omzeilen. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totaal investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Een van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Het weer nog tot slot. Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden. Terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt. Aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Bij Paal Radio zit dit in onze gereedschapskist.
1: Draag toch allemaal de kleren. Val voor mijn paard allemaal dood.
0: Paal Radio.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Van der Most Topholding, het bedrijf van ondernemer Henny van der Most, is door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. In mei werd door de rechtbank in Rotterdam als speelstad Rotterdam failliet verklaard. Van der Most heeft het faillissement van zijn bedrijf zelf aangevraagd. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio. Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van 2 Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De 2 bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wigman, dat de afstandsmoeders bijstaat. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio. De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.

jouw radio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek en jouw... Bel Radio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wichman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen. Maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de Straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.
1: Het ging te snel,

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een vrouw van 38 die eind maart zwaargewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen, heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. I wanna have dinner with Gershwin. I wanna watch Rembrandt sketch. In beton gegoten. In beton gegoten. Bouw Radio. De hits waar je op kunt bouwen.

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio.

0: waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wigman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen. Maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van 2 Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De 2 bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.
1: Hey, kom op, met z'n allen. Hey, gezelligheid, kom op.

0: Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een Italiaanse rechtbank heeft vandaag meerdere bestuurders veroordeeld voor onder andere nalatigheid rond de instorting van de Morandi-brug in Genua. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 12 jaar cel. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen, heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. Radio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek. En jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio.

0: zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. 8 jaar na de instorting van de Morandi-brug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van wegbeheerder Autostrade kreeg 12 jaar cel. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouw.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Hier ligt elke hit exact waterpas. Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een Italiaanse rechtbank heeft vandaag meerdere bestuurders veroordeeld voor onder andere nalatigheid rond de instorting van de Morandi-brug in Genua. De belangrijke verbinding in de Noord-Italiaanse stad bezweek in 2018. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 12 jaar cel. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit Bouw

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. 8 jaar na de instorting van de Morandi-brug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van een wegbeheerder Autostraight kreeg 12 jaar cel. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen.

0: zomerday. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is 42.000 euro schadevergoeding geëist. 8 jaar na de instorting van de Morandi-brug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van een wegbeheerder Autostraight kreeg 12 jaar cel. De ramp in 2018 kostte 43 mensen het leven. Volgens de rechtbank waren slecht onderhoud, ontwerpfouten en gebrekkige controles de belangrijkste oorzaken. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. Urologen waarschuwen dat hormoontherapie kan leiden tot onvruchtbaarheid en andere gezondheidsrisico's. Volgens experts is testosteron alleen geschikt bij een medisch vastgestelde aandoening en geen middel om prestaties of spiermassa te verbeteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Bouwradio. De hits. Waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Met de muziek van Bouwradio krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio.

0: zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij 20.000 euro schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

ramen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten worden voor het eerst 8 vrouwenurinoirs geplaatst. De roze wokkels moeten de toegankelijkheid verbeteren. Brazilië bereidt tegenmaatregelen voor na nieuwe Amerikaanse importheffingen. President Lula bespreekt opties, waaronder beperkingen in de audiovisuele sector en rond farmaceutische en landbouwpatenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen? Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen? Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit Bouwradio.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. Eén verdachte is aangehouden. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
3: Je

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. It's cold outside, the night, love died. On the night you met love. In beton gegoten. Beton gegoten.
1: Hilversum 3 bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem.
0: Bouwradio. Met de muziek van Bouwradio. Krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio.

0: zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten worden voor het eerst 8 vrouwenurinoirs geplaatst. De roze wokkels moeten de toegankelijkheid verbeteren. Na afloop zal een evaluatie volgen. Ook de Tilburgse kermis breidt het aantal gratis toiletten uit met onder meer gender-inclusieve dicties, toiletwagens en een speciale verzorgingsruimte voor mensen met extra behoeften. Brazilië bereidt tegenmaatregelen voor na nieuwe Amerikaanse importheffingen. President Lula bespreekt opties, waaronder beperkingen in de audiovisuele sector en rond farmaceutische en landbouwpatenten. Washington kondigde eerder een tarief van 25% aan op veel Braziliaanse producten, wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: alle stijgers tot de bouwkeet.
1: En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen.
0: Bouwradio. Vriend.

Bij Bouwradio zit dit in onze gereedschapskist. Bouwradio. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. Eén verdachte is aangehouden. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die

0: zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.